0: lange tijd bij ons die kam kunnen. Is ook jouw zaven de kopa la kui.
1: Zaven de kopa la kui.
0: Jouw behavior.
2: The takeover.
0: And you are listening to
2: Power 87.9.